As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: geen bezwaar, je levensgids.
1: Doof en stom.
0: Diep wat kaart, een mythe getouw. En hier moet jij jouw menselijkheid aanschouwen.

0: Luister FM.
1: Rapid met Bitterfontein op die wasgoedlijn.
2: So iemand my gevra, hoekom speel ek nog muziek? So my hele leven lang. Eerlijk waar, het is maar eindelijk al plek waar het veilig is. Ja. Some of your band of een vriend of twee bij op een verhoog. Maar dat is helemaal die waarheid wat daar gebeurt. Dat is niet die opgesmukte. So, dat is zeker maar hoekom, want het is al een real wereld daar in elkaar.

wind. Een hammel wil in elk geval van alles vergind. Op het einde van die dag is daar niks wat draag. Nee, twee datums op het lip, het is al wat zaak. En die enigste werkelijke, eindelijke ding is die streepjes daartussenin.

0: FM nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus sê die uur, die SLKP is gereed vir die verkiesing met meer as 4000 kandidate. Funza Lushaka beursbetalings is aan 6 universiteite gedoen en Suid-Afrikaanse rugby treur oor die dood van Springbok legende Jogi Hansen. Bly ingeskakel tot 7 uur vir die volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
2: Ons geef het heel weer vir ons vanmorgen, geen waarschuwings uit nie, so dit lyk vir ons, gaan lekker wees. Kom ons kyk, ons minimums en ons maximums. Beginnen met die plek in die berg en ons eindig in die baai. Plettenberg baai is by 11, 18 in Okana, Gramstad, 10, 17 in Tata. So by 10 en 19 graden. Kamali Queenstown, 8, 23. Graaf Vernet, Rammertse Boekwe, 9, 21. Kranlok in Kuba, 7, 22. Bord St. John's, 14, 17. Bishu, 10, 18. Kugompo City, was London, 15 en 18 graden. Jeffreys Bay, 12 en 19. Uit en af dispatch, 8, 19. En Port Elizabeth, by 12 en 17 graden Celsius. Ik heb een ander aan P.E. onder die begroet glas, gedeeltelijk bewolk, maar als je veld is, fijn. Jou wind is lucht zuidwestelijk, van het lucht zuidoostelijk draai, teen later vanmiddag. So het lijkt je te bad hier.

0: Oh, langer, langer, langer. Partijkje onder Lovie gaat het steen. Jij zei stuitgaan. Eric Pride zei Colby. Hij zei call on me, maar it's Colby. It's like it's a Reebok or a Nike.
1: Definitief Colby.
0: Ja, it's a Reebok or a Nike. Oh, yeah. Niet helemaal niet voor de tijd vanavond. Jullie hebben lekker luisteren. Stasie, hartelijk een goeiemorgen. Het is lekker om samen met jullie te kijken. Dank je voor al die boodschappen en alles. En ik wil net zeggen, Jono, zeg, al wat hij wil hier aanbieden, zegt, is dat hij is correct. Als hij het niet kijkt, niet of voorspelt, dan ben ons.
1: Ons voor.
0: Want uit de laatste week, wat het half vier, die kokkerot of meisje of
1: kikker,
0: gezoek onder die banken. Gekeken en toen verloor ons. Zo weet wat, John, zo hartseers is wat het voor mij is. Want ik voel alle Zuid-Afrikaners moet voor die kassie wees. Jij mag hier. Nooit weer niet.
1: Ja.
0: Kijk, like budgie vlieg of skaapskeer. Ja. Competities of something like that. Verstaan je? Hou het nog steeds groot. Oh, I love that. Ik zie dat papa bij jou aan is. Het van ons ding gestuurd. Chaslin Colby zijn nieuwe logo met die bal en die alles. En die, oh, dit is super cool.
1: Dat is super cool.
0: Dat is super cool, man. Super cool. Wat kan hij niet doen, man? Hij is absoluut een legend. Absoluut een legend. En een good Christian as well. Maar dat is ook een goede rolmodel maken voor baie van die jongelingen. Wat mijn hart voor mij baie blij maakt. Maar ja, dat is wat het is. Hier heb je een luisterstasie. So kom ons gesels. Het gaan voor ons nou bij kant en kleed. En niet veel goed stelen. Die vliegtuie. Right? So boonbehalwe dat mense, ek moet sê, toe ek het ook eerste keer gekyk het, toe ek die flyover kyk, toe sê my vrou, oei, kom my vliegtuie eens. Maar die mense was gemou
1: laatst keer.
0: Ek ook. Ek, I'm like you. Die jol wat ek
1: gejok het daar.
0: Dit was dan verskrikkelijk nou. Soveel so, en lo and behold, Lad Bible New Zealand het gesê, chilling moment, two planes almost crash into a full stadium, horrifically dangerous stunt.
1: Kan ek ook net sê, baie gesê, met alles wat uitgegaan het.
0: Ja. Yeah.
1: En ek dink is 'n verskriklike goeie bemarkingsding. Of jy nou gedink dit is onveilig of veilig of cool of nie cool nie. Aerlink het 'n statement uitgesit om te sê albei vliegtuie was gekleer van 10 meter af. Die laagste, 10 meter bo die stadion. Die swart vliegtuig het 12.5 meter bo die stadion gevlieg en die groen vliegtuig was 15.6.
0: Ja, 40 voet.
1: Ja, so hulle was gekleer vir dit. En ek wat ek love is die kommentaar van mense wat daarby kom, jy weet, soos die hele Nieu-Seeland is soos, hoe kan hulle doen? En allemaal in Suid-Afrika soos, ons doen het altyd.
0: Ja.
1: Like it's a thing.
0: Dus
1: ek
0: nie.
1: Het ook laas week gesê, die vliegtuig moet lekker laag kom, maar nie 5 wees, net lekker laag. Heb ek nie gedink.
0: Ja, ek wil nou net sê, daarin kon 'n matchie strike op die stadion.
1: Fantastiese video's wat uitgekom, mense wat op die dak was,
0: ja.
1: En die video afgeneem het, prachtig, dit was baie goed. Maar, baie gesê, of jy het nou daarvan hou of nie, dit is die beste bemarkingsstand van enige plek door buiten van die hele wereld.
0: Praat oor lift. Ja, over Aerlink, excuse me, as ek nou lift, ja, Aerlink, ja. Weet wat vir my so goed was, is dat nummer 1, ek dink enige vlieënier wou al die type stand in sy lewe gedoen het. Want as jy GTA gespeel het as kind, was die type ding wat jy wou gedoen het. Maar, dit was vir my so crazy, lekker, om te sien hoe allemaal uitfreak dan hoor. En Aerlink wat net uitkom en sê, kan jy hulle net vir ons bedaar? Asseblief, hierdie is approved.
1: Ja, dit is
0: ons approved. Mag dit doen. En wie wat, niks het gebeur. Julle is nou soos die vrou wat baie van die ouens mee getroud is. Ja, sy sê nou, ja, volgende week gaan jy my seker verneek, nee. Versy, like, just bedaar.
1: Ek moet baie sê, Hannes, dankie vir daai. Hy sê, dit was 15 en 12 meter gewees, afsonderlik. Dit was ook die final score gewees in 1995.
0: Is definitief iets wat Hannes sal sê.
1: Ons skryf daai in die
0: well done, Hannes, well done. Maar ja, dat is, ek wil het net aanraak, want het is oorals op die nies. En vooral as jy na die buitenland toe gaan, dan sit dat die meest gevaarlikste wat die vliegtuig al ooit gegaan het. Dink die mense net hoeveel levens kon ver... Hoop net, like, just bedaar.
1: Ook nie, maar daar is nie passagiers op die vliegtuig.
0: Maar maak die saakie. Like,
1: ek sal love om een passagier te wees op die vliegtuig. Ek kan net baie sê. Eerling, just saai.
0: Ja, sy gooi mense met aie, sit op die vliegtuig, maar bind daar vast onder.
1: Ja, kan ek het doen? Dan gaan ek wel gaan, I'm free.
0: Kijk, daar gaan een I wees, maar ek denk jy gaan sing nie. Ek denk jy gaan sing, is soos die eerste keer wat ek free jump bungee gedoen het. Yeah. En jy wil skree, maar niks kom uit nie. Ja, jy, ja. En dan heel onder, en dan, en so die, jy kreeg nie daar, en dan hier boe weeb, en dan begin jou stem vir jou
1: kreeg. Hulle sal dink is baie technisch.
0: Ja, pretty much. Maar ja, ek wil het net aangeraak het, want ek sien baie van die mense freak nou uit daar oor, en die mense sê, dis Tom Cruise, en Rassie se neef, en ek weet nie wat alles, wat het gedoen het nie, maar well done, ek dink dat die hele Saterdagse spel, en alles wat by bymekaar gesit was, was absoluut fenomenaal. Roan de Tooi, sê ek weer, hoe trots kan, en niemand kan jou fouteer nie. En Sasha self ook, die, sy is a powerhouse man.
1: Ons is amper daar, jy weet, ons het die vliegtuig lekker lang gevlieg.
0: Ja.
1: Olé, olé was gesing.
0: Ja, kan ons dit change?
1: By die olé, olé.
0: Ja, that's Mexican.
1: Het is baie, maar dit is ook, Leon Schuster het gesê, het is hy, so is fijn.
0: Wat is hy?
1: Olé, olé.
0: Het is Mexican.
1: Nee, het is nie, hier by ons betekent iets anders.
0: But can we make it? Hoekom copy ons altijd anders?
1: Is het Mexican olé, dit is nie soos ons le, ons le, ons le, ons le.
0: Nee, jy het gehoor wat sê, Rasie, ons le nie, ons le nie. We scram through.
1: Ons loop nie, ons le nie, ons scram through.
0: So dan is nogal een ding wat ek net wil aanraak, net na die nies, is natuurlijk die tennis, wat gespeel was tussen die twee coaches.
1: Ja.
0: En ek dink net dat Rasie said the silent part out loud.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, ek dink ook so.
0: Super cool.
1: Definitief.
0: Super cool.
1: Al wat ons nog aan met werk is Impie.
0: Ja.
1: Impie die gespring hier.
0: Ja.
1: Weet jy hoeveel boodskap het ek gekry om te sê Impie didn't jump. Toes ek soos, maybe was die camera nie op.
0: We didn't need him. We didn't need him, we got it.
1: I shame us, it's not for Impie.
0: He just makes it better.
1: Hy
0: sê icing op die koek, maar die koek staan.
1: Hy do.
0: Die koek staan.
1: Hy is baie cool, ja. Dit was redig baie, baie goed geweest.
0: Dis 13 minuten net voor die tijd van 8 uur, die lekker luisterstasie. Amper tijd vir julle verjaarsdag, so as jy het die stierie, kan ons dit saam met jou vier, so doen het.
1: Maar ek het die persoonie sê, I know the pilot, will go low.
0: Hey!
1: Will go low.
0: Yeah, he will go low.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

elkaar. Daar's besluiten bij die kruispad. Die wolven van die schapen schijt, die jakkels uit die wangerd kraai, en voor jou en mij beklei. Daar's bekanten van die weegschaal, en een koers om te bepaal. Daar's een kompas als ons wegraak, een anker als de drof raak, zo is ons.

0: En dan zou binnen hou je bij een Hunter Kennedy net voor de 3 aan die brandweekje van een kattenbak. Natuurlijk aan tijd voor ons nieuws hoofdtrekken voor ons oorgie voor Erika. Wat instaan voor Jane Kees, zo blij en geskakeld.
1: Luister FM, nieuws hoofdtrekken.
2: Jou hoef nie hierdie uur, Kat Matlala en mede beskuldigdes keer terug na die hof. 5 ster van 'n kop aan kop botsing in Uitenhaag en rugby Griquas en Cheetahs verseker tuis half eindstryde. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
3: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlapa-handelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
0: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
5: WhatsApp op 082 333 367. Luister FM.

0: Luister FM. En dat is een lekker Anneken, zij is sterker prop, zij elke hond. Hey man, elke hond krijgt zijn dag en al die lekker dingetjes. Het is amper tijd voor ons om weer te grut hier op die lekker luisterstatie. Ik vind het interessant, dit zal een beetje gaan rondkramp. Van die is daar record op record en dingen op dingen, maar ons ken ook hier rarig al die goede, Ryan. So, in Zuid-Afrika provinciaal, as jy ooit gewonder het wie die meeste games gespeeld. Urys Edwards heeft 165 games gespeeld van Natal.
1: Oh wow.
0: John Boot is voor die Puma Sharks, 156, Helgard Miller, 142. Voor die cheetahs.
1: Jo, Helgaard Miller, van het?
0: Nee. Dan kijken we natuurlijk naar Zuid-Afrika. Je bent iets beter met de meeste 141, Victor Matfield 127, Brian Abana 124. En dan die enigste wat nog in is Damien D'Alende, wat nog een paar games het voor zijn Centurion. Maar toch een krap een beetje rond, dit voor interessantheidshalve, internationaal, vernationaal.
1: Damien D'Alende het laatste naweek zo'n uitgemaakt.
0: Heet hij, dan zie je een beetje back, sorry.
1: Ja, het laatste naweek zo'n uitgemaakt.
0: Maar toch een krap een beetje rond nationaal, wie nationaal die meeste gespeeld top 10 in de wereld. En dan zit dit een Zuid-Afrikaner, wat op die top 10 is.
1: Oh, wow.
0: Met, op die tiende plek het ons Sian Healy met 137, maar die topspeler is Alan Wynne Jones, wat voor Wallace gespeeld is 170 caps.
1: Wow.
0: Nee, sure. 170 caps. Dat is crazy, crazy, crazy. Weet wat is nog crazier? Dat ik nou een beetje dieper gaan delf in al die dingen. Nou, een van ons ik zie hem als een legend, meneer Ruan Pienaar.
1: Mm-hmm.
0: Nou, Ruan Pienaar het 194 games gespeeld provinciaal, 88 voor die Cheetahs, 106 voor die Sharks. En hy het natuurlijk in 2024 het hy uitgedreed, het rank bij uit.
1: Mm-hmm.
0: Maar met sy oorseese spel, met alles, het hy 472 games gehad.
1: Wow.
0: 472 games in sy hele loopbaan.
1: Shoo.
0: Wow.
1: Dit is baie.
0: Wow.
1: As jy denk, is omtrent net ene week en dit is net voor 6 maanden van die jaar.
0: Craziness, man.
1: Shoo,
0: craziness. Ja, craziness. En ja, dit is
1: omtrent dit. Hy verdient sy aftreden.
0: Hey dude, man, he was a good kid.
1: Goeie
0: he was a good kid. Jan Fas het ons daarna gedoog, hy was die antwoord vir alles.
1: Ja.
0: Meneer Ruan Pienaar. Hy het goeie rankie gespeeld, goeie skop. Ja, hy was a legend, man. Hy was a legend in sy tyd. Maar het gekom tot op die tyd dat ons moet oorgee vir die tannie in die kerk?
1: Nee, ons geef oor vir die tannie by die kerk. Ja. Erika is in vir Jaika hierdie week terwijl hy stierig is. So jy kan lekker saam met al keir tussen 9 en 12 vir die Jaika B met Erika.
0: Ons is easy peasy lemon squeezy, biekie kouer, as het is gedink het, maar hy is daarom, morgen is natuurlijk length.
1: Ja, dit is lente.
0: Is lente. Oh, is morgen gaan al die
1: morgen gaan ons alle liedjes speel. Is lente in die boeland. Nee, miss something. Ja, dat
0: Despacito.
1: Ons sal die lirieke leer teen morgen.
0: Maar ek het genoeg worries vir morgen.
1: Ons gaan alle liedjes speel morgen. Bloeminkie.
0: So, ons sê weer.
1: Gaan al vandag uit. En gaan koop een bosblomme, nee. Maar moet dit nie vir een persoon genie. Geef vir elke persoon wat jy sien, een blom.
0: Ja, maar as jy getrouwd is, geef het vir mans. Want jy vrou gee nie het skel. Jy vrou gee nie het skel. Koop gee blomme vir een ander vrou. Wie man als jy vir my blom gekeur? Nie toe 88.
1: Ek koop blomme met niemand sê nie.
0: Ja,
1: en as jy wil, morgen 9:30, daar by Shark Rock Pier, by Hobie Beach, kan jy kom hallo sê vir my en Gerkie. Ons gaan sommer net so vinnig in die see inspring. En nie van die pier af, hier van die kant af.
0: Mag
1: ek? Nee, mag jy. Dit is onwettig.
0: Maar hoe onwettig?
1: Nee, hulle gaan jou toesluit.
0: Maar met langa onwettig. Wat is toesluit?
1: Nee,
0: wat
1: toesluit
0: gaan
1: onwettig.
0: Hulle gaan nie in die tronk sit, hier. Wat gaan nie te fine
1: daar
0: grip?
1: Daar is nie een level van toesluit. Die toesluit is toesluit.
0: Ja, true that. True that. My silver pas by my oor. Ek sê my. Want dit sal ek doen.
1: Ons gaan van die strand af inloop.
0: Ja, maar
1: in die water, in die branders in. So julle is welkom om saam met ons te kom swem.
0: Vir die mense wat nie weet waar Shark Rock Pier is nie. Dis
1: die pier.
0: Pier.
1: Ja, ons gaan
0: by die pier. Vir die mense sê by die pier self.
1: Nie by die Roan nie, by die pier.
0: Ja, by jou swaar.
1: So
0: aan die swembad spring.
1: Proof ek my swaar kan oortuig om saam te kom.
0: Is dit reg? Kom, Spouwebrug.
1: Kom pier, jy kom saam.
0: Spouwebrug, bel. Maar ons gaan op eers 9:30 morgen. So, as jy graag wil inspring saam met ons, kom ons maak het lekker, man. En ons kry paar, ons het al die hele paar ice queens,
1: ja,
0: wat saam met ons
1: hele paar mense, en al wil jy nie saam met ons swem nie, kom net af, kom neem foto's saam met ons, kom neem foto's van ons.
0: Ja,
1: ons gaan
0: man.
1: Evidence moet hee.
0: Ja, ons gaan. Nee, ek gaan moet, want jy gaan het nooit weer in my hele loopbaan sien.
1: Ja, precies, dit is rare. Hy het gesê, hy sal hierdie ene doen nooit weer.
0: Ek sal nooit weer, ek haat koue water.
1: Maar dis ok, so. Volgende jaar gaan ons dit doen in Kougas, so, dan gaan ons dit weer.
0: Ja, ja.
1: So oor een jaar
0: maar
1: het jy vergeet te koud
0: want daar had ek een support team.
1: Daar moet jy dit doen, so.
0: Ja, en Kougas iets anders, maar daar doen ek het.
1: Bring jou swembroek, bring hem aan. handdoek, Gertjie, onthou jy handdoek?
0: Nee, ek sal nie, gaan 'n kombers bring, jou suster, ja.
1: En dan, miskien kan ons iemand oortuig om vir ons 'n lekker koffie reg te hê.
0: Nee, I know some people who know some people, man. Maar 17 minute net voor die tyd van 9, cheers vir eers. Ons vang julle natuurlik môre selfe plek, selfe tyd hier by Lekker Luisterstasie. Cheers vir eers.

Goeiemôre en welkom op die Jaak Kilian Brunch, a.k.a. die JKB, saam met my, Erika Meiberg. Ek sta natuurlijk in vir Jaak Kilian, net hier op jou lekker luisterstasie op hierdie lieflike, cool maandagochend. Ons het natuurlijk heerlik geluister na Smokey, Needles and Pins, Karleen van Jaarsveld, Sing vir Liefde en Van West, Vuur en Vlam. Nou ja, is een nieuwe week, maar ook die einde van die maand. Ons staan nou op een nieuwe maand, nee, lentedag morgen. Al die blomme rokkies moet nou uitgeskit word en blomme hempies. Nou ja, ek gaan saam met jou keier tot soos kyns voor 12 op Luister FM 89.6 of 90.6. En natuurlijk as jy online ingeskakel is, ons online platform is www.luisterfm.co.za. Baie welkom hier in ons midde. Dankie ook aan Gerkie en Lise Marie met die Grootberg Breakfast. Hulle hou jou natuurlijk geselskap elke maandag tot vrijdag tussen 6 en 9. Morgen keier jy weer lekker saam met hulle. Waarna kan jy uitsien vandag? Net hier op die JKB, ons gaan afskop met geestelike padkos saam met pastoor Mornay. En dan gaan ons, so vandag net hier op die JKB, ons gaan afskop met geestelike padkos saam met pastoor Mornay. En dan gaan ons, so tussen 39 en 10 uur, al

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plummer.
2: Johan Plummer!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Job Plumbers!
4: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
5: Ons was winkel en koljander, die een so mal soos die ander. Ons het nie besef, ons was verlief nie. Ons het groot

0: Yes.
1: Bibega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Die Klanke von Michael W. Smith mit Let It Rain. En net vir het boek van Blerke met een goeie man en Joan Black geef ons die openbaring. Die tijd is so 3 minuten voor een. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek kan nou verjaardag versoekies deursvat is aanstuur of natuurlijk lees vir julle. So is daar iemand is in die kontry wat vandag verjaar, wat jy dalk wil geluk wens. Jy is welkom, stuur een boodskap 082-333-667.

Deiners, mijn handen voor die leven. Wat daarom die leven, maak je tikkie draai. Als jij van mij kan zien of je in mij als iets wil leen, zal ik van aan

0: kranen drup. Toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
3: Johan Plumbers!

mooi en blij maar mooi. En op een maandag is het ons mooie muziek. Van Morrison into the Mystic. En voor Diana Ray Dillon, hij zingt geboren voor jou. Picnic samen met je bij Picnic Drive. Goedemiddag. Dank je, Etienne Kalitz, met die middag samen zijn. Ek is saam met jy tot so net voor 6 op hierdie maandag, die 31ste augustus. Ja, vlijt augustus, so story is amper uit. Dan klim ons in september in mooie lente, soos wat die malle Lisa Marie en Gerkie morgenoggend hulle self gaan doodvries in die waters daar by Hobie Beach. Liewers julle as ek. Nou ja, jou weer om die draai, sporties topic, die bokant van die eer, ook ons kyk na jou hartstaf, kiekie kyk soos ouder gewoonte, met iets op jou lekker luisterstasie, Frida van den Heever, en die jubels fantasties, sê bon voyage.

0: Lily. Luister even in Palletuins voor Diane en heb ik hier wel Johannes Kerkhoel. Het is niet jij. Het is niet ik en jij. En ons kijken naar vandaagse topic. Mijn vraag vandaag. Vraag voor jou een prinkje. Het is 3 die ochtend. Pak donker. Allemaal slaap. En je wordt wakker. Want je hoort iets. En je hoort dus iets onder jouw bed. Ik wil bij jou hoor. Als het nu bij jou komt. Wat is die ergste ding wat jij kan vinden, zoals je nou loer onder die bed en jij ziet als iets daar. Wat is die terribelste ding wat je daar kan vinden? Ben zei op Facebook, een knopkie die hij alleen wacht voor zijn geleentheid. Maar dat is meer terrible voor iemand anders. Linda zei, een slang. Ja, nee, kijk, een slang. Daarom moet je maak maas op speed daar, loop ik. Daar is hij beknik die jylle, hij zal wakker wees. Maar wat is daar? Dit wil ik weten. Alleen zei, mijn kat met een muis van buiten af. Daarom soos ons sien op die internet, die video's het ek al gesien, daarom bring die kat in en sit die ding op jou nie. Dis nog erger. Praat saam, dis vannagse topic, is 3 die ochend, jy word wakker want jy hoor iets. Jy hoor iets onder jou bed en jy hang so van die bed af en jy kyk, jy loer so onder die bed en wat is die ergste ding wat jy daar kan gewaar? Sê my bietjie daar.
1: Luister FM Nuus.
0: Hier luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die IVP benoem Nkululeko Hlengwa as sy burgemeesterskandidaat in eThekwini. En brandstofpryse styg woensdag skerp. Die IVP het Nkululeko Hlengwa aangewys as sy burgemeesterskandidaat in eThekwini in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die aankondiging is vanochtend in Durban gedoen. Hlengwa dient tans as minister van vervoer en is ook die partijse nasionale woordvoerder. Hy is sedert 2012 een parlementslid. Die EFP-leier Willinkosini Glabiza sê die partij is vol vertrouwe Hlengwa kan die leiding neem in eThekwini met verwysing na sy 15 jaar ervaring in regering en leierskap. Die Hoge Regshof in Johannesburg het 'n geskorste advokaat, Malisela Tefo, gelas om te bewys hy is weer wettig toegelaat voor hy enige aansoek voor die hof kan indien. Tefo wou grondwetlike kwessies opper in die saak teen die sakeman Wusimusi Kat-Mtlala en 4 medebeskuldigdes wat tereg staan op 25 aanklagte waaronder poging tot moord en geldwassery. Regter Kasim Musa sê die hof kan nie tans Tefo se voorleggings aanhoor nie.
2: Mr. Tefo, who is seeking to bring an application to speak on for and on behalf of the 5 accused persons, is to first produce documentary evidence of his readmission by the High Court of South Africa Gauteng Division.
0: Die minister vir vroue, die jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Chikunga, sê die nietgestigte Nasionale Raad oor Geslagsgeweld en Vrouwenmoord sal die stryd teen die onding versterk. Sy het 'n nuuskonferensie gehou na die raad se eerste vergadering. Chikunga sê die raad sal die regering, die burgerlike samelewing, sake en ander sektore se pogings belyn, terwyl die instel van die nasionale strategiese plan gemonitor en oorlewendes ondersteun word.
3: It is important to mention that the council is not appointed simply to represent sectors. The duty of the council is to the constitution, the act, the women, girl children, survivors of gender-based violence, and to the people of South Africa. It is therefore paramount that the council work as a collective and represent all voices.
0: Suid-Afrikaanse motoriste staal hulle vir nog 'n skerp stygging in brandstofpryse woensdag. Petrolpryse gaan met ongeveer R1.34 per liter styg, terwyl dieselpryse tussen R2.93 en R3.14 per liter kan styg. Die stygings word aangedryf deur hoër internasionale oliepryse en 'n swakker rand. Die jongste verhogings plaas verdere druk op huishoudelike begrotings en vervoerkoste. In jou geldsake die rand R16.13 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin $78,124. Die prys van goud $4,445.82 per fyn ons en Brent ru olie $93.11 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Robby Wessels, ach, een van mijn gunsteling liedjes, prachtige lirieke. Jij is my liefling.
1: Ken jij jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Ik speel hard stuff. Vandaag zijn woord is sonderling. S-O-N-D-E-R-L-I-N-G. Sonderling. Gebruik om in een sin. Stuur mij een sin in die WhatsApp. Blijf toe 082-333-667. Manne, hierdie ene is vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donatie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 0422-9322-51.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
1: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir ou laasmore, dinsdag 1 September, Aliwal Noord 1326, Bishu 1124, Kraddock 1128, Dispatch 1120, West London 1520, Fort Beaufort 1125, Graaf Reinet 1126, Gramstad 1024, Jeffreys Bay 1320, Mtata 1127, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1219, Port St. John's 1523, Queenstown 928 en uit en naag 1121. Dit is jou weer vanmôre, dinsdag 1 September.

Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

wat is dan van alles geworden? Ik luister met de lege mond, zoekend naar het plekje van mijn woorden stort. Want de geikie wat lijkt wordt te gat, een storm en een wijnglas als spat.

dat is vol. Je gebruikt mijn moes en vrouw niet eens permissie. En je stapt mij ook een zin eerst als kiesie. Ik daag je uit de limbo-competitie. Bobby Jansky. Tien McNally.

Die klanke van Nicholas Lou op Luister FM met Water Jou Mond Appel het gesê 1, 2, 3, dis een lekker dop die in Teens Jordaan. En Juanita Du Plessis die drie spel voor ons afgeskop. Ons gesels een bykie oor kamboe. En die kamboe wat ek vanavond oor wil praat is meer die wille diere wat jou kamp kom plunder. Die boewe wat nie op hulle klawe nodig het nie. Nou as jy gereeld kamp, weet jy, daar is een ding wat jy nooit helemaal kan voorspel nie en dis jou bure. En ek praat nie van die ouwe staanplek nummer 12 wat 6 die ochend sy dieselbakkie aanskakel en hom vir 20 minute laat leier nie. Nee, ek praat van die ander inwoners op die kampterrein, die met vier pote of vlerke of hande wat amper te goed werk. Vanaand praat ons oor ons kampboewe, wilde diere wat besluit jou kampkombuis is eindelijk een gratis wegneem restaurant. En die groot probleem is, hulle steel nie noodwendig omdat hulle stout is nie. Hulle het eenvoudig geleer dat mense beteken daar is kos. Een Bobbejaan sien nie jou kamp as privaat eiendom nie. Hy sien een hele malle buffet. En as hy al voorheen daarin geslaag het om met een brood, een sakkie chips, een pakkie beskuit of so uit jou tent te kry, het jy nou met die ervare misdadiger te doen. Bobbejaan en Ape is seker van die bekendste kampboewe in Suid-Afrika. Hulle kyk, hulle wag en hulle leer baie, baie vinnig. Jy stap net gauw op blok toe en wanneer jy terugkom, lyk het of iemand een huisbraak gepleeg het. Die brood is weg, die vrugte is weg, die volle sak is oopgeskeer. Jou pak beskuit lê versprei oor drie staanplekke. Maar hulle is self alleen nie. Afhangende van waar jy kamp, kan jy ook met jakkelse, hyenas, ratels, muishonde, eekorings en selfs voels te doen kry. Dan sal natuurlik die kleiner kamboeve ook, die muise. Een muis gaan dalk nie jou koelhouer wegdra nie, maar los een sakje brood of beskuit oornag waar jy daarby kan kom en jy kan die volgende oggend ontdek, jy het een kamermaat gehad. Selfs voels kan jou verras, jy sit jou ontbyt neer, draai om vir die koffie en skielik het iemand anders klaar ontbyt geëet. Maar hierso is waar het nou meer ernstig raak, want hulle wilde diere gereeld kos by kampe kry, begin hulle mense met kos associeer. Hulle verloor hulle natuurlike voorsigtigheid en een dier wat geleer het om mense se kos te steel, kan later agressief of gevaarlik raak, wanneer hy nie kry wat hy verwag nie. En uiteindelik is het dikwels die dier wat die prys betaal vir gedrag wat ons om help aanleer het. So die eerste reel van kamp is baie eenvoudig, moet nooit een wille dier voer, omdat dit oulik is. Daai een stukkie brood wat jy vir die apie gee, leer hom om net voor die volgende kampeerder dalk ook kos het. En dit bring my by vanaandse vraag, wat is die vreemdste ding wat een wilde dier al uit jou kamp gesteel het? Was het kos, een skoen, een sak, of het jy al letterlik een Bobbejaan sien wegstap met iets wat hy beslis nie nodig gehad het nie? Laat weet my 082-333-367.

0: Leicester FM.
1: Hey Tommy, kom ons vat een bikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

rotskastele, watervalle na beneden, en beeste paaikies sikkel op.

Die klanke van Donna Winner op Luister FM met One Moment in Time. Dis 27 minute oor 11. Die klanke van Donna Winner op Luister FM met One Moment in Time. Dis 27 minute oor 11. Maandag 31 Augustus.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

soms kreeg ik kalm. Als mijn hart vervoet in die vensters van mijn oor staan klop. Als mijn handen bid om aanvaarding en mijn voeten gedweer die kronkelpadjes. Als ik rouw woorden van mijn lippen aflek en vroeg wie is ik al is. Omdat ik luidkeels voor jou zing, al luister je niet. Ik zag iets voor jou bid, al hoor je dit niet. Ik fanatisch oor jou dig, al verstaan je dit niet. Ik mijn handen zo diep in jouw liefde inslaan. Ik voel mijn vingers niet. Dan staan ik met eens alleen. Gezicht in die wind, oor al zoekend. Op plekken waar ons eens was. Op plekken waar ons eens was.